wild summer nights to a trail in the heights, just a while.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de Pride in Berlijn is minstens één dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
3: Er was geen chaos of zo, maar wel een lichte paniek. En hoe serieus het was, waar eigenlijk, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere. Dat plein opstormde, dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
2: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis. Onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tartieri in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn er enkele in levensgevaar, dat meldt de Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jimmy de Bliek.
3: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirenes heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
2: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is nog steeds op zoek naar hen. Een vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kunt u mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Dag Robert, stoeren we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
9: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
8: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Imobiep.
13: Aha. Minerva.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
6: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
7: Dan zit er niks anders op, hè?
6: Wat?
7: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
6: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
7: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
8: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
11: In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. Sommigen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Bliek was daar.
12: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, er is natuurlijk het moment dat wij het plein hadden verlaten. En de sirene is heel hard begonnen te loeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van, oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
11: Volgens getuigen werden na de aanrijding ook meerdere slachtoffers neergestoken. De politie roept getuigen ook op om zich te melden. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben zoal hun huis verlaten in de regio. Maar het is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Buquet die daar is.
13: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
11: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draaide het conflict rond. En tennis, Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen met hier en daar een bui. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
14: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
15: De Robert? Wie is dat?
14: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
15: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
14: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
15: Zwaasdingen?
14: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
15: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
14: Robert de expert. 0-326-93-93.
15: Welk bedrag had hij nog gedacht?
14: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
16: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
17: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
16: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
17: Wie is dat? Ook een kinesist?
16: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
18: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
19: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Good morning.
20: Het is weer zondag, het was net 8 uur. Tot 10 uur is er Danny van Tichelen. Hij bezorgt je een zondagmorgen.

Enfin, laten we beginnen met het begin. En dat is dat we vandaag tot een uur of tien jouw handje vasthouden. En dat ik je toch allemaal moet meegeven dat je nog 5 dagen hebt om te stemmen voor onze top 1000. Als je dat nog niet gedaan hebt, probeer het eens online te doen. Ga eens naar onze website. Klik eens door op dat icoontje van de top 1000. En dan vind je alle informatie om je stem uit te brengen.

laten we het proberen samen naar 10 uur te gaan luisteren. Want ik ben absoluut nog niet wakker, dat kan ik u wel meegeven. Het ene oog is al open, het andere dat ligt nog dicht. Maar dat komt wel.

Ik hoop wel dat je pistoletjes al in huis hebt, je koffiekoeken en je rozijnenbrood, dat je ontbijt verzekerd is en dat je de radio een klein beetje luider kunt zetten. En dan komt het wel goed vandaag, echt wel. Bon, laten we dan beginnen. Dit is hem, je weet het, je kent hem, je voelt hem al aankomen. Jerry Veil en Everything is Beautiful.

Ja, het is meteen wakker worden op een zondag, hoeft hij. Ja, ja. Ik wakker, iedereen wakker, hè. The Local Woman in a Black Dress. Met de legendarische Hollies. Ja, ja. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen.

Het wonder is geschied hoor. De top 1000 is bijna helemaal geteld. En misschien komt hij ook wel weer 32 keer voor. Wie weet, wie weet. Elvis Presley met The Wonder of You. Goedemorgen.

0: Iedereen zou denken dat het de Cats waren of Albert West, maar nee hoor, het waren de Shuffles met Shalala, I Need You.
1: De beste ochtendgymnastiek doe je op een goed

Je koffietas is ondertussen al twee keer rondgedraaid op je ontbijtbord met deze Bert Blanke. En rock'n'roll is good for the soul. Deze man is veel te vroeg van ons weggegaan. Het is een geweldige artiest geweest. Johnny White.

Zijn verloren droom, dat was Johnny White. Wat was het heerlijk om met deze man te kunnen samenwerken. En deze man, die mogen we ook niet vergeten in ons programma. Dit is een oudertje van hem uit 1968. Tom Jones met One Day Soon.

0: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
5: Ik lig nog op mijn broek, maar dan Danny, die is er al uit.

Oh, wat heerlijk van Nancy. Nancy Wilson. En Who Can I Turn To When Nobody Needs Me. Kent u dit nummertje nog, luister? Het is een jaar of 25 al, denk ik, op zijn minst. En we zongen het mee van links naar rechts en van voor naar achter. Deze Tony Esposito. Come on, man.

Het werd uitgebracht in 1985 door deze Tony Esposito. De hoogste plaats in de notering in de hitparades was de nummer 2. Net geen nummer 1, maar het is toch wel een leuk nummertje op een zondagochtend om de pruts uit je ogen te vragen. Hè? En nu gaan we dit tegenhanger laten horen van de nummer 1 uit onze top 1000 van afgelopen jaar. The Look Around and You Found Me There, maar dit is een hele andere versie.

moet het stiekem toegeven, ik vind ze mooier als die van Almartino, deze versie. Hemelser dat ze klinkt. Deze Look Around and You Found Me There. Misschien een kanshebber voor onze top 1000. Je weet maar nooit, hè? Je weet maar nooit. Bijna 20:15. Kom op, mannen, wakker worden. Dat moet ik ook doen, hè? Je weet het, hè? Ik neem je mee naar de discotijd. Je weet, aanstaande donderdag doen we het alweer in onze feesttent. Tussen 8 en middernacht. De Swing the Jive en de Popcorn. En The Real Thing met You to Me Are Everything.

tijd moest je stinken naar de patchouli luisteren als je naar deze muziek wou luisteren. Maar het was volop flower power tijd. En deze Scott McKenzie. And if you're going to San Francisco. Goedemorgen allemaal.

Miss Ruth Brown met Lucky Lips. Ze ging even de Cliff achteraan, hè? De Cliff Richard. Hey, luisteraar, als je net wakker wordt, geniet even mee van deze plaat. Deze Roy Clark. And you're the best thing that ever happened to me.

Denk eens na, zou deze niet passen in onze top 1000? Zou die jouw stem niet verdienen? Deze Roy Clark met You're the best thing that happened to me.

Look who it is. Dat was Helen Shapiro met een vleugje popcorn dat wij u gaan meenemen naar 9 uur luister. We gaan zoeken naar het nieuws en de reclame en de gitaar van Francis Goya. Tot zo dadelijk.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoeven.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
2: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen, een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn, in Duitsland, is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Journaliste Tessa Rens volgt het voor ons daarop.
5: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
3: Er viel al zeker één dode. 16 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt journaliste Louise Biquet, die daar is.
6: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
3: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. En in ons land is de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan opnieuw van kracht. Voor de derde keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt. En dat zorgt voor risico's bij kwetsbare personen. Joris Monens van het departement Zorg.
7: Op basisvoorziening is natuurlijk altijd om jezelf te beschermen tegen de hitte door koelte op te zoeken en voldoende te drinken. Daarnaast kan je andere mensen die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
3: Bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later wel opklaringen. Hier en daar kan er een bui vallen. Maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
11: Maar Mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
9: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
12: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Danny van Tichelen zorgt voor wat zon op de radio.

Iedereen zou zeggen dat het de Beach Boys waren, maar het is niet waar hoor. Nee, tegen de jongens van First Class. Ja, je kreeg de titel ineens mee. Beach Baby Beach Baby Beach Baby Beach Baby. En deze plaats is ooit origineel opgenomen door George Benson. En ook Glenn Medeiros had er een grote hit mee, een aantal jaren nadien. Maar Engelbert Humperdinck kon natuurlijk niet achterblijven. Hè?

Je gaat het niet geloven, luisteren. Afgelopen vrijdagavond heb ik in een legerkamp moeten gaan draaien als DJ. En er waren een paar van die jonge militairen die dit nummer dat ik nu ga draaien voor de eerste keer hoort. En zeiden: we gaan zondagochtend gaan we luisteren, maar liefst na 9 uur, dan zijn we zeker wakker. En als je dat wilt, draai dat dan nog eens en geef ons dan meteen eens de groeten mee. Dus jongens daar, als je luistert, hier is je nog eens een keertje voor jullie. Uit Nederland, die Yves Barendsen. Allee, come on.

Een ex-promoplaat van onze radio. En hij heeft nog altijd zoveel zin in jou. Dat was Yves Berendsen.

wat heerlijk van deze man, van deze John Rells en One Day. En nu gaan we een tekenhangertje van Solomon Burke laten horen. Deze Valentina in haar versie, wat Cry to Me. Kom op, meisje.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
6: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

Ah, de jongens van Tavares met Heaven Must Be Missing an Angel. Je weet het, aanstaande donderdag doen we het alweer. En het wordt 30 graden en meer zelfs. Kom eens meegenieten van die Scheldebries die wij hier produceren op het Scheld. En onze feesttent van Radio Minerva die wordt helemaal gekoeld door de Scheldebries. Dus je kan er echt niet voor weg blijven voor de warmte, hoor. Heaven Must Be Missing an Angel. Goedemorgen allemaal.

0: De dochter van Nat King Cole, Natalie Cole natuurlijk, en Solamente Una Vez.
1: Als u zorgt voor een lekker ontbijt, maken wij het op de radio gezellig met Danny van Tichelen.

0: Het moet toch wel geweest zijn in die tijd, hè? Je haar vol brilcrème, van die kleine pijpjes aan je schoenen en in je broek. En deze muziek van Jerry Lee Lewis op de dansvloer. A whole lot of shaking going on. Ja, ja. Dit is mooi van meneer Tom Jones.
1: Well, I wake up in the morning.

Goeie vraag, Sven de Vulla, see you again. Aanstaande donderdag maken wij een afspraak luisteren in onze feesttent. Trek je dansschoenen aan, kom mee een dansje doen. Het is gratis, het kost je niks. Het is goed voor de dramatiek en de zweetvoeten. En de Scheldebries, die krijgt u er gratis bij.

De nu al legendarische Bluesbusters met Your Duvan, I Need. Je weet het, de popcorn deze er ook bij, hè? Aanstaande zondag, vergeet het niet, hè, mannen. Vergeet

Ja, de one and only Engelbert van Verdenk. Take my heart. We zijn toe aan onze laatste vocale. Dit is de zus van James Bond. Dit is Isabella Bond. En een oudertje ook van Tom Jones. It's not unusual. Come on, meisje, zing het nog eens een keertje.

It's not unusual to be loved by you. Dat was Isabelle Bondsluister. Wij gaan eruit. We gaan plaatsmaken voor onze Ronnie. En we gaan u een heel fijne zondag nog toewensen. En misschien dat we elkaar donderdag wel tegenkomen, hè? Fijne zondag. Groetjes van Danny van Tichelen. Salut allemaal.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva.
3: Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen, een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen ook twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer. Walter de Rieuw.
4: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search and rescue. En bij die search and rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
3: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. Eén iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobiloom, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobiloom remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten beschadigd. De snelweg werd ook meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
6: Allemaal?
7: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
8: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
9: Wat zei het hem?
7: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Cocktails 2.0. On the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek, samenstelling... Ronnie Mens.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
6: Zeg maar één.
7: Wat is er, Jos?
6: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind, zalig.
7: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
6: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
7: En waar is dat?
6: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relax-specialist van Groot Antwerpen.
7: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
9: ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
11: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
10: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's, dat zijn er 100 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-kamerlid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
12: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's. Maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
10: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens een woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of zelfs meer.
13: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
14: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
13: De Bip for Life? Wat is dat?
14: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
13: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
14: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
5: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
18: Merci Imobiep.
19: Aha. Minerva.
20: Cocktails 2.0 on the beach of Sint-Tanneke. Zondag tussen 10 en 12. Continue muziek, samenstelling Ronnie Meijs.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
3: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
3: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Kishan van Daals-Greurs van Verkeersveiligheidsinstituut VIAS.
6: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins, dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
3: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. In het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt sinds het begin van de oorlog geblokkeerd in het Midden-Oosten. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede. Maar Iran ontkent dat. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
7: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
9: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je Mings in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
8: En wat kost die schatting?
9: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
10: Aha, aha, aha. Minerva.
11: Ladies and gentlemen, the good times are back.
12: Het beste uit de platenkast. Non-stop met Leo Dujardin.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Journaliste Tessa Rens is in Berlijn.
5: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
4: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
6: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
4: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn daar geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. Bij een schietpartij in Molenbeek in Brussel afgelopen nacht is een man gewond geraakt. Dat meldt de politiezone Brussel-West. Het slachtoffer liep een schotwonde op aan de arm en werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij is niet in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het onderzoek loopt nog. Ook gisteren was er al een schietpartij in Molenbeek. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder pakte Swings ook al 3 keer goud op de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Ook bij de vrouwen pakte ons land goud op de marathon. Fran van Houten pakte de Europese titel. Lisa van Steenkisten pakte brons. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het ook regenen bij 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en warmer. De temperaturen stijgen naar zo'n 30 graden of meer.
7: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
5: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
6: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
5: Dakwerken van der Linde?
6: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die een 40 jaar ervaring.
5: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
6: Zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
7: Dakwerken van der Linde.
6: Beter god het niet vinden.
7: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
10: Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode. 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt journaliste Tessa Rens die ter plaatse is.
11: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
10: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand. 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5 uur. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
12: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
13: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
12: De Bip for Life? Wat is dat?
13: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
12: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
13: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
14: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw gelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

welkom hier van het strand. De zonnige klanken, hand in hand. Neem een moment, laat de zorgen gaan. Hier begint het programma, luister goed, kom aan.

0: Hele fijne zondagmiddag en van harte welkom bij Zondag Minerva. En hoewel het buiten misschien wel regent, schijnt hier in de studio alvast één zonnetje. Nee, vandaag geen gast, maar een solotje met muziek van alle genres, maar wel binnen het Minerva-format natuurlijk. Ja, we hebben voor u een heerlijke mix van nostalgie, chique duetten en sfeervolle luisterliedjes klaarliggen. Ik serveer ze jullie netjes in blokjes van twee. We openen de deur alvast in stijl met Jerry Orbach en het gastvrije Be Our Guest, waarna onze eigenste Ronnie Timmer ons meteen meeneemt met Que Sera. Alvast veel luisterplezier de komende twee uur.
1: Ma chère mademoiselle, it is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax, let us pull up a chair, as the dining room proudly presents your dinner. Be our guest, be our guest, put our service to the test. Tie your napkin round your neck, cherie, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me? Ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France.

0: En we vervolgen onze namiddag met twee romantische pareltjes. Eerst hoort u jazz- en popzangeres Margaret Whiting met de stijlvolle A Fine Romance, gevolgd door Dolly Parton die haar eigen warme draai geeft aan Baby, I Love Your Way.
1: A fine romance with no kisses, a fine

Soms levert het combineren van grote stemmen pure magie op. Ja, luister naar een meeslepende Franse bewerking van Over the Rainbow door Eddie Mitchell, Melody Cardo en Vince Mendoza. En aansluitend hoort u een bijzonder virtueel duet tussen Frank Sinatra en Céline Dion met All the Way.

Tijd voor wat onvervalste kronosferen en een vleugje heimwee. King of Cool, Dean Martin, neemt ons mee naar het romantische Mamzelle. Daarna blijven we dichter bij huis met de warme stem van de Vlaamse zanger Freddy Bircé en Geef me je hand.

Tijd om te genieten van een van de mooiste Nederlandse luisterliedjes. Connie van den Bos met Waarom, een Nederlandse bewerking van Never, Never, Never. We blijven nog even in de intieme sfeer daarna met de zwoele trompetklanken en fluisterende stem van niemand minder dan Chet Baker.

En we sluiten het eerste deel van onze namiddag alvast feestelijk af. Alejandro Di Biagio schenkt muzikaal in een sfeervolle champagne, waarna Graham Dalby ons meeneemt naar een stijlvolle vertolking van Deep Purple. En als er dan nog tijd overblijft, krijgt u nog een streepje Percy Faith met Out of the World. Zometeen zijn we weer terug bij u voor het tweede deel. Tot zo!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugdeel is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah, wel, Peters mij wel, hè? Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva.
4: Beide slachtoffers van de aanslag in Berlijn zijn geen Belgen. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. En het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt journaliste Tessa Rens, die ter plaatse is.
5: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
4: In Hoboken, in Antwerpen, is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 5:00. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het wel droger. Maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig. Daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 4573. Dat is 03 218 4573. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza. En ga me misschien mee, als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
11: Robert, de expert, 0 draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
12: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug bij het tweede deel van onze muzikale zondagnamiddag. We trapten dit uur af met een iconische ballad van de Eagles, Desperado. En daarna schakelden we over op een zwoerritme met Juliana Aquino en haar verrassende versie van Don't Leave Me This Way. Marijke Mertens, ik weet niet of de naam u nog iets zegt, maar in de jaren 60 scoorde ze een hit met de modepop. De Nederlandse vertaling van Frans Gaals songfestivalwinnaar Poupée de Cire, Poupée de Son. En daarna nemen we de tijd om heerlijk weg te dromen bij het meesterlijke gitaarwerk van Snowy White op Bird of Paradise.

0: En we steken de grens over naar het Franse chanson met een prachtig vredeslied van Raymond Levesque, Quand les hommes vivront d'amour. En aansluitend brengt de band Red Cross op geheel eigen wijze een eerbetoon aan de Carpenters met Yesterday Once More. Ik hoop dat u het mag smaken.
1: Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et commenceront les beaux jours, mais nous serons morts, mon frère.

Met zijn melancholische en krachtige stem wist Roy Orbison hard wereldwijd te raken. Luister maar eens naar zijn Blue Angel. En daarna hoort u het virtuele duet tussen Hélène Segarra en Joe Dassin met de tijdloze A Trois.

Wanneer topvocalist Johnny Mathis de krachten bundelt met filmcomponist Henry Mancini, dan weet je dat je goed zit. Geniet van Crazy World, een nummer uit de musical Victor Victoria. Vervolgens brengt Kate Smith een indrukwekkende vertolking van Didn't We, best bekend van Matt Monroe.

voetjes van de vloer nu. We gooien het tempo even omhoog met een flinke dosis A Taste of Honey en Boogie Oogie Oogie. En zodra het stof is opgetrokken, herpakken we de rust met de Canadese chansonnier Marc Inkelina en een liedje over zijn Linda.

dat acteur Kevin Spacey prima kan zingen, bewijst hij met zijn vertolking van Artificial Flowers. En aansluitend luisteren we naar het charmante Franse liedje Aqua Sacer l'amour door L'Escargot.

aan al het moois komt een einde. En zo zijn we aangekomen bij de finale van onze muzikale namiddag. We sluiten af met een muzikaal pareltje. Albatross van Fleetwood Mac. En zo dadelijk brengt collega Peter Perceval u weer 2 uurtjes goed nieuws. En mij hoort u terug volgende week. Dan brengen we tussen 2 en 4 hulde aan een van de beste danscafés die onze stad ooit gekend heeft. De Chalet. DJ van dienst Patrick Kruipen is onze gast en hij brengt u zonder meer terug in de sfeer van weleer. Zo, bedankt voor uw gezelschap vanmiddag. Geniet nog van de programma's hier op Radio Minerva en graag tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meeninfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen hebben ze door hoek.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
5: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
4: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de Ronde van Polen overtuigend gewonnen. Ze was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden. Vanaf dinsdag dan zonniger en ook warmer. Temperaturen tot 30 graden en meer.
6: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Ja, daar zijn we weer helemaal live vanuit de Minerva Studio op de Sint-Annekeplaats. Met 2 uur heel goed nieuws en natuurlijk ook heel veel fijne muziekjes. Wat heb ik hier allemaal klaarstaan voor jullie? Ik heb hier Lisa Delbo, Ned Miller, Eddie Hodges, Tony Orlando en Don, Stan Getz en Astrid Gilberto, Percy Sledge en nog veel, veel, veel meer. Maar we beginnen natuurlijk met goed nieuws. En dat goed nieuws komt om te beginnen uit Turnhout. Wie vroeger nog eens een kaartje ging leggen op een avond op café, herinnert zich dat waarschijnlijk als de mooiste avond van de week. Manille, wiezen, piket, gezelligheid troef met zo'n spel. Maar de laatste decennia wordt er minder en minder gekaart en al helemaal op café. Een paar Turnhoutse vrienden, die zich de kroegtijgers noemen, willen daar nu verandering in brengen. En ze hebben er een straffe partner voor gevonden, speelkaartenreus Kartamundi. Kartamundi is een echt Turnhouts bedrijf. Kartamundi is wereldleider in het fabriceren van bord- en kaartspelen. Kaarten, zeggen ze, is toegankelijk voor iedereen. Zo klinkt het bij de kroegtijgers. En dat is precies het punt. Je hebt niet veel nodig. Een tafel, wat kaarten, een groepje van 4. Vroeger of laat kwam er een pintje bij en de avond viel vanzelf goed. Het initiatief werkt met voorlopig de deelnemende Turnhoutse cafés. Op vaste avonden wordt er samen gekaart met uitleg voor wie het spel niet meer helemaal onder de knie heeft. Nieuwe kaarters zijn welkom, geoefende kaarters ook. En de speelkaarten, ja, die komen uiteraard van Kartamundi zelf. Wie zin heeft om weer eens op een piet te spelen, houdt de cafés van Turnhout in de gaten. Maar wat houdt u tegen om ook in uw buurt het kaarten weer in ere te herstellen? En waarom niet? Kom gewoon naar het Minerva Café en leg hier een kaartje. En wij zorgen dan voor de muziek.

Ned Miller, From a Jack to a King. En daarvoor natuurlijk Lisa Delbo met Liefde is een kaartspel. En daarmee is onze happy hour helemaal ingetrapt met het plaatjes rond het thema kaarten. We gaan nu schakelen naar een ander thema, want in de liefde is het dikwijls een kwestie van volhouden. Dat weet ook Eddie Hodges.

In het tekenspel van de liefde met achtereenvolgens Eddie Hodges, I'm Gonna Knock On Your Door en Tony Orlando en Dawn met hun hit uit 1970, Knock Three Times. En we hebben ook een hart hier bij Minerva voor muzikanten die heel veel klassiekers hebben gemaakt en die nog altijd actief zijn. En zo'n muzikant is de volgende. Dit is Dan Ellery met een nieuwe track die hij heeft binnengegooid. Dit is Dream Girl.

0: Stan Getz en Astrud Gilberto was waarschijnlijk wel die Dream Girl waar Dan Ellery het over had. En dan nu tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: In Sint-Pietersleeuw zijn we beland voor het goede nieuws nu. Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant, daar staat sinds kort een bijzondere kapel. En die is niet gebouwd door een parochie of een erfgoedvereniging, maar door één man met liefde in zijn handen. De 79-jarige Oscar Derik timmerde in zijn eigen tuin een klein gebedshuisje in elkaar. De reden? Hij wilde er dagelijks bidden voor de genezing van zijn zieke vrouw Nadine na een hartoperatie. Het bouwen ging langzaam met horten en stoten. Maar hij zette door. Elke steen, elk plankje voelde als een gebed, zei hij. En als het af was, plaatste hij binnenin een Mariabeeld. Hetzelfde beeld dat hij nog kende van zijn eigen kinderjaren. Zijn vrouw is er inmiddels weer helemaal bovenop. En buurtbewoners lopen nu ook af en toe eens langs. Sommigen brengen een bloem mee, anderen steken een kaarsje op. Oscar zelf gaat elke dag even naar buiten om te bidden. Voor zijn vrouw en voor iedereen die met zorgen zit. Of het helpt, het is niet aan ons om te zeggen. Maar Oscar is er in elk geval van overtuigd dat zijn vrouw weer op de goede weg is dankzij zijn kapelletje. Maar dat het van pure liefde getuigt, dat is zeker.

0: Even Hunkswold altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
0: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Aretha Franklin met Respect, haar geweldige nummer 1 hit. En vermissen we nu toch in Amerika in dat genre bezig zijn, heb ik hier voor jullie Sam Cooke.

Eerst had je Sam Cooke met Bring It On Home To Me en daarna de Drifters met Saturday Night at the Movies. Een nummer dat natuurlijk ook Sam Cooke heeft gezongen en naar grote hoogte in de hitparade heeft gebracht. Is het nu tijd voor Jackie Wilson, die een remedie heeft om hoger te gaan zonder het vliegtuig te nemen?

0: Er komt van alles naar boven bij Jackie Wilson als hij aan zijn liefje denkt. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: Ja, het is tijd voor goed nieuws en daarvoor gaan we nog eens naar de Kempen. Binnenkort is het weer oogsttijd en de boeren in de Kempen worstelen al lang met ratten, muizen, kevers en ander ongedierte dat hun oogst opeet. De klassieke oplossing was decennia lang pesticiden, maar die zijn niet altijd goed voor de bodem, het grondwater en de rest van de natuur. Dus nu proberen de Kempense landbouwers het over een andere boeg te gooien. Ze leren hoe ze roofdieren kunnen aantrekken die het werk voor hen doen. Wat voor roofdieren zijn dat dan? Bijvoorbeeld uilen, dat zijn kampioenen in het vangen van muizen. Eén enkele kerkuil kan er een paar duizend per jaar naar binnen werken. Roofvogels, zoals torenvalken, zorgen dan weer voor de veldmuizen. En slechtvalken en zelfs marters en steenuilen zijn welkom. Boeren leren dus nu nesten en schuilplaatsen te maken, hangen, hagen aan te leggen en oude schuren zo in te richten dat uilen er graag komen broeden. Ook de fruitboomgaarden krijgen bijzondere aandacht, want daar zijn de plagen van ongedierte vaak het lastigste. Het mooie is dat dat allemaal niet nieuw is natuurlijk. Onze grootouders wisten dat allang. Vroeger stonden er zowat overal nestkasten. Kerken en boerderijen hadden hun eigen uil en de boeren wist welke de uil en welk dier zijn beste vriend was. Met een beetje kennis komen die tradities nu terug. En dat is een goede zaak, want minder pesticiden betekent ook gezondere grond, zuiverder water en meer leven in de akkers. Zolang natuurlijk die muis waar je mee zit, dat niet Speedy Gonzales is.
2: Es war eine wunderschöne Mondnacht. Und ich spazierte allein zwischen verträumten Haciendas. Plötzlich hörte ich das klagende Weinen eines jungen Mädchens.

Ja, je had eerst Rex Gildo met zijn versie van Speedy Gonzales. Een hitje dat natuurlijk ook in het Engels gebracht werd door heel wat artiesten. En daarna Engelbert Humperdinck met Can't Take My Eyes Off of You. En ik denk dat Dean Martin met een gelijkaardig probleem zit tegenover een zekere mamzel.

En zo zijn we bijna aan het einde van ons eerste happy hour uurtje. Maar niet zonder nog een beetje goed nieuws op u los te laten. En dat goed nieuws komt uit de medische wereld, want wie een probleem heeft met zijn hart, nieren of suikerziekte, wordt tot vandaag vaak door 3 verschillende specialisten opgevolgd. Elk in een aparte afdeling met aparte afspraken, aparte onderzoeken en soms zelfs tegenstrijdige adviezen. Het Jessa ziekenhuis in Hasselt vindt dat het anders kan. Ze openen er een nieuwe preventiekliniek waar deze 3 aandoeningen voortaan samen worden aangepakt. Het idee klinkt logisch. Hart, nieren en diabetes hangen namelijk nauw met elkaar samen. Iemand met suikerziekte heeft veel meer kans op nierproblemen. En wie kampt met zwakke nieren krijgt vaker hartproblemen. Onbehandeld versterken ze elkaar tot een vicieuze cirkel. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen, zeggen ze in Hasselt. Maar dan moet je wel op tijd weten dat er iets misloopt, beter gezegd. Het Jessa ziekenhuis mikt dan vooral op mensen die hoge risicofactoren hebben, zoals hoge bloeddruk, overgewicht, familiale voorgeschiedenis van suikerziekte of mensen die ouder zijn dan 60. Andere ziekenhuizen kijken met interesse mee en als de aanpak werkt, wordt het mogelijk binnenkort ook toegepast in Antwerpen. Een cardioloog, nefroloog en diabetoloog zitten samen aan dezelfde tafel dan en patiënten krijgen in 1 bezoek een volledig beeld, bloedonderzoek, echografie van hart en nieren, glucosecontrole en vooral 1 gezamenlijk plan voor de patiënt zelf in plaats van 3 losse adviezen die soms botsen. En het is natuurlijk ook kans dat jij zoals Ray Charles denkt, ja, ik heb eigenlijk geen dokter nodig.

En dat brengt ons aan het einde van ons eerste uurtje Happy Hour. We zijn er natuurlijk terug na het nieuws en het tijd zijn van 5 uur. Dus blijf vooral luisteren.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduw is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rugjesje gauw dan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Peters mij wel, hè. Over de markt is goed, hè. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks aan de soep, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rens.
11: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
10: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder wel berichten over. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
12: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
10: Intussen hebben natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. In Bertum, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals blikt vooruit.
13: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
10: En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
14: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
10: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
15: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
16: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
15: De Bip for Life? Wat is dat?
16: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
15: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
16: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
17: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
22: Merci, Immobiep.
23: Aha. Minerva.

Zo is dat. Het is nog altijd zondag 26 juli, 5 over 5. En dit is het tweede uurtje van Happy Hour. Veel goed nieuws en ook leuke muziek van onder andere Andy Williams, The Four Aces, Connie Francis, Roger Whittaker heb ik hier klaarstaan, Frank Sinatra, maar ook de Ramblers. En we beginnen natuurlijk met goed nieuws. En dat is vandaag eerst en vooral een prachtige verjaardag om te vieren. Emile de Beukelaar werd op 7 juli onlangs 100 jaar. En dat op de plek waar hij een groot deel van zijn leven doorbracht. Stokerij de Beukelaar in de Antwerpse Haantjeslei, waar het beroemde Elixir d'Anvers wordt gemaakt. Emile is de vierde generatie de Beukelaar die aan het hoofd stond van de stokerij. Zijn overgrootvader François Xavier lanceerde in 1863 het Elixir. Het is daarmee de oudste geregistreerde merknaam van België. Voor het eerst was Elixir geen geneesmiddel, maar iets om van te genieten, klonken toen. Het recept, 32 kruiden en planten, 5 maanden productietijd, rijping op eikenhouten vaten, is sindsdien niet gewijzigd. Ik voel me goed vandaag, zei de jarige. Ik drink heel regelmatig nog een elixiertje en dat is zijn geheim voor een lang leven blijkbaar. Het bedrijf is intussen wel in handen van de familie Nollet. Maar één ding blijft, het recept. Karel-Ivan Nollet zegt daarover, we sleutelen niet aan het recept. Wel is de manier van drinken veranderd. Veel mensen drinken het nog puur of op ijs, maar het duikt nu ook op in hippe cocktailbars. Wij promoten alvast de Antwerp Mule, Elixir d'Anvers met limoensap en gimberbier. Op Emile, proost en nog vele jaren. En als je niet in bent voor een cocktail, dan kan je nog je toevlucht zoeken naar wijn en rozen, zoals Andy Williams.

De zon was dan wel niet aan het schijnen, maar voor de rest had Judy Garland helemaal gelijk. Het is, er is geen reden om mistroostig te zijn. Come on, get happy. Dat was natuurlijk haar onvergetelijke musical nummer. Get happy. Ja, we zijn gestart daarnet met Days of Wine and Roses en we gaan voort met de liefde, want waar gaan we anders mee voort?

Paulsen met Patti Page kan nare gevolgen hebben, of toch voor haar tenminste. Ze zong eerst de Tennessee Waltz, ging er een vriendin met haar man lopen en daarna Changing Partners, dus twee songs voor de prijs van één, want ook dat is Happy Hour. Dit is Connie Francis.

0: Connie Francis wil een afscheidskus. Hoe kunnen we haar dat weigeren? Maar nu is het tijd voor dit.
1: Tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt weer al uit de medische sector, want er is hoopgevend nieuws voor iedereen die vreest voor dementie op oudere leeftijd. Een grote wetenschappelijke studie bracht in kaart hoeveel Amerikanen tussen 85 en 89 jaar met dementie kampen. 40 jaar geleden was dat nog 3 op de 10. In 2024 was dat cijfer gedaald tot 1 op de 10. Dat is een spectaculaire daling die vroeger voor onmogelijk werd gehouden. En het gebeurt niet alleen in Amerika. Wereldwijd daalt het aantal ouderen met dementie met zo'n 13% per decennium. Dat blijkt uit onderzoek bij bijna 50.000 mensen in 6 landen in Noord-Amerika en Europa. Belangrijk om te vermelden, dit betekent niet dat er minder mensen met dementie zijn. De bevolking wordt namelijk alsmaar ouder. Maar wel dat een oudere vandaag statistisch veel minder kans heeft om de ziekte te krijgen dan een even oude persoon 40 jaar geleden. Onderzoekers zijn nog naastig op zoek naar de oorzaken van die daling natuurlijk. Een aantal factoren komen steeds terug. Er is betere behandeling van hoge cholesterol, betere behandeling van gehoorverlies en meer onderwijs bij oudere generaties en vooral veel minder hart- en vaatziekten en beroertes. Wat goed is voor het hart, blijkt ook goed te zijn voor de hersenen. Voor wie zich zorgen maakt, sommige factoren heb je dus wel in eigen hand. Beweeg regelmatig, blijf sociaal, eet met mate. Laat je gehoor testen en houd je bloeddruk in de gaten. Het lijken kleine dingen, maar samen maken ze op grote schaal duidelijk het verschil. En sowieso zijn jullie allemaal onvergetelijk voor ons.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03 219 32 68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03 219 32 68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

0: We hebben even onze dansschoenen aangetrokken voor deze van Pussycat Mississippi. Het is weer tijd voor goed nieuws.
1: Het is weer tijd voor goed nieuws.
0: En dat goed nieuws komt uit Boom, hè, want daar is Tomorrowland aan de gang. Een van de grootste dancefestivals ter wereld. Je kan er amper naast kijken. En daar stonden dit jaar honderden DJ's en artiesten op het podium. Maar één van hen was toch wel heel bijzonder. Iko Roosevelt, 83 jaar oud, is officieel de oudste artiest die ooit op het festival te horen was. Iko Roosevelt is een Cameroener, een jazzpianist, componist en zanger die al meer dan 60 jaar in de muziek zit. In de jaren 60 en 70 was hij een grote naam in Afrika met een mix van jazz, funk en traditionele Cameroense klanken. Toen raakte hij een tijd in de vergetelheid. De mode gaat nu eenmaal met golven, maar dankzij een aantal muziekverzamelaars werden zijn oude platen weer opgegraven. En vandaag speelt hij opnieuw voor volle zalen. En dus ook op Tomorrowland met als headliner, niet als headliner beter gezegd, met knallende beats, wel op een intiemer podium in de rand van het festival. Maar duizenden festivalgangers, meestal tussen de 18 en de 30 jaar, luisterden wel ademloos naar een man die hun grootvader had kunnen zijn. Muziek maakt je jong, zei Iko in een interview. Zolang je vingers de piano vinden en je hart de melodie voelt, ben je geen dag ouder dan de klank die je maakt. Prachtig bewijs dat leeftijd voor kunst geen barrière hoeft te zijn. Het is zoals Frank Sinatra zingt: You make me feel so young.
2: You make me feel so young.

Altijd goed om plannen te maken als je jong wil blijven voelen. Sowieso volgt er op iedere avond weer een nieuwe dag 's morgens.

Wiltura die gaat zijn air hostess volgen en wij hebben nog een beetje goed nieuws voor jullie. Want gezond zijn, dat kan je blijkbaar doen door heel lang te acteren. Alice Toen, actrice, die werd gisteren 102. En op het Paleis van Laeken werden twee legendes van de Vlaamse televisie ontvangen. Annie Geraerts en Ray Verhagen. Deze week samen bekend als Bomma Anna en Nonkel Albert uit de VTM-soap Familie. Beiden worden dit jaar 100. Ray Verhagen blies zijn 100 kaarsjes al uit in maart. Annie Geraerts volgt op 2 augustus. En vorige maand kwamen ze al in het Guinness Book of Records terecht als het oudste actieve soapkoppel ter wereld. Ze spelen samen al meer dan 30 jaar in Familie. De koning en de koningin ontvingen de twee en tijdens de audiëntie vroeg de koningin lachend: wat is uw recept om 100 jaar te worden? De twee acteurs waren er eensgezind over. Hun passie voor acteren is hun ultieme levenselixier. Zolang ze op de set staan, voelen ze hun kwaaltjes niet. Annie was aangedaan door de ontvangst. De koninklijke familie zijn mensen zoals iedereen, maar de grandeur van het paleis is overweldigend. Ray beschreef de sfeer als een theaterdecor met echte geschiedenis. Als afscheidsgeschenk kregen de twee een ingelijst statieportret mee, een eer die eeuwelingen in ons land normaal via de gemeente ontvangen, maar voor Annie en Ray was dit een persoonlijk gebaar. En afscheid van de koning en de koningin hebben ze misschien genomen door dit liedje van Rosemary Clooney te zingen.

Dit was het weer voor ons vandaag, voor dit Happy Hour. Zo dadelijk Music Maestro met Eddie van Dessel. Maar dat is niet live, dus u kan niet bellen voor verzoekjes, helaas. Ons hoort u terug volgende week met helemaal vers Happy Hour nieuws en verse muziekjes. U hebt nu nog de snoepplaten goed natuurlijk.

0: Maar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofvijfder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofvijfder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode, raakte ook 29 mensen gewond. Dat blijkt uit een nieuwe balans. De politie is met mannenmacht op zoek naar de dader, zegt journaliste Tessa Rents.
4: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
3: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Berthem, in Vlaams-Brabant, is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning, er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Wielerjournalist Maxime Goetals.
5: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe. Maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
3: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft ook aan de leiding in de WK-stand. En rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens Courtois af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
6: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
3: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
9: Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Music Maestro.
13: Daar is hem, daar is hem! Daar is hem, daar is hem!

Goedenavond, beste luistervrienden. Vrienden. En natuurlijk ook niet te vergeten, vriendinnen, het is weer zondagavond. En u luistert nog altijd naar Radio Minerva. Rob Sint-Tanneke, linkeroever. Mijn naam is Eddy van Dessel en ik ben uw muzikale gastheer. En dat het komende 2 uurtjes lang. Met het programma Music Maestro Please. Maar net zoals vorige week is het helaas vandaag ook geen verzoekprogramma. Ik heb het gezegd al een paar keren. We kunnen helaas wegens andere omstandigheden 3 weken niet aanwezig zijn in de studio. Maar ik heb gezorgd voor goede gevarieerde muziek de komende 2 uurtjes. Wat heb ik allemaal klaar vandaag? Ik heb meegebracht de Romeo's, Dana Wiener, Lynn Anderson, Herman's Hermit, Solomon King, Cliff Richard, Vic Dana, Adamo, Barry White, Rob de Nijs, Catharina Valente, Sam Cooke, The Foundations en nog veel, veel, veel meer. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze muzikale frequentie. En het eerste nummer, dat ga ik vandaag opdragen. Dat is de helaas overleden collega. Onze Lou van Put, ja, misschien. Je hebt het allemaal gelezen, misschien via de social media. We zijn er allemaal niet goed van. We wisten het een klein beetje dat het niet goed ging, maar dat het zo snel ging gaan. Helaas, helaas, helaas. En daarom dacht ik bij mezelf, we gaan gewoon ons programma beginnen. Met een heel mooi toepasselijk nummer. Speciaal voor onze Lou. We gaan beginnen met de Romeo's, Kaarsje in mijn hart.

Ziezo, helemaal tot het einde. Speciaal voor onze Lou, die dit helaas ook niet meer is. Alvast nog veel sterkte toegewenst aan Mireille en de ganse familie.

U had hem zeker ongetwijfeld wel herkend, deze Westenwind van Dana Wiener. We gaan nu naar Lynn Anderson luisteren. Zij brengt Blue Bayou. En Lynn Anderson, die kennen we natuurlijk nog van The Rose Garden en nog vele andere grote successen die op haar naam staan. Maar deze is natuurlijk ook gekend van onder meer Roy Orbison. Maar zij brengt dan haar versie. Dan gaan we naar Herman's Hermits en No Milk Today. En we gaan er nog eentje achter plakken uit 1967. En die eer is voor Solomon King en She Wears My Ring. Maar nu, zoals gezegd, gaan we starten met Lynn Anderson, Blue Bayou.

Ziezo, drie nummertjes na elkaar. U hoorde dus de Herman Hermits en No Milk Today. En daarvoor hadden we Lynn Anderson. Maar deze Cliff Future, die kon niet wachten. Nee, het was aan Solomon King, beste Cliff. Maar blijkbaar mijn computertje zei, nee, ik ga gewoon beginnen met Cliff Richard en The Shadows. En I could easily fall in love with you. Maar ik ben de baas, beste computer. Ik ga gewoon terug beginnen met dat nummer uit 1967 van Solomon King. She Wears My Ring. En computer durft het niet, hè, om een ander nummer op te zetten.

uit 1967, Solomon King en She Wears My Ring. Mocht u net afstemmen, dan heet ik u van harte welkom in ons eerste gedeelte van het programma Music Maestro Please met Eddy van Dessel. En mocht u momenteel aan de tafel schuiven, laat het dan vooral smaken. Wij gaan weer proberen te zorgen voor aangepaste muziek door mezelf gekozen, niet door jullie. Nee, nee, nee, vandaag stel ik het programma samen. We gaan luisteren naar Vic Dana, Red Roses voor A Blue Lady. En als mijn computertje mij goed gezien dient, dan gaan we verder met Adamo en Dolce Paola.

Dat is ook weer zo'n nummer dat iedereen herkent. Hè. Dolce Paola van Adamo. De volgende is iets recenter. We gaan naar de jaren 70, 80. En toen had deze meneer zoveel succes op zijn naam. Dat ik toch eentje gevonden heb. Dat ik dacht van dat is lang geleden dat ik die nog een keer gedraaid heb in ons programma. Ik heb het over Barry White. Nee, we gaan niet luisteren naar You're the First, the Last, My Everything. Maar wel naar deze.

Dat is toch zalige muziek, hè? Ja, ik kan er uren naar blijven luisteren. Barry White was dat. En babe, we better try and get it together. Ik weet niet of dat het vandaag regent of dat de zon schijnt, want ik zit momenteel ingeblikt. Ik sta op de computer. Ik heb een opgenomen programma, maar we gaan ervan uit dat het goed weer is. Maar toch ga ik Rob de Nijs opzetten en ritme van de regen.

Muziek van Rob de Nijs, dat kan allemaal hier bij Radio Minerva. En zeker in ons programma Music Maestro Please. Dat was hem met Ritme van de Regen. We gaan weer een paar artiesten op u loslaten, namelijk Sam Cooke. Hij brengt voor jullie Only 16. Dan gaan we verder met de Foundations. Baby, Now That I Found You. Dan gaan we instrumentaal een werkje kunnen beluisteren van The Shadows. Deze keer zonder Cliff Richard, maar alleen. En ze brengen het geweldige bekende Apache. En dan gaan we een klein beetje swingen met Booker T. Jones en We Could Stay Together. Maar zoals gezegd, eerst beginnen we met Sam Cooke.

We Could Stay Together, ondertussen al 46 jaar oud, dit nummer, want het is opgenomen destijds in 1980 door deze Booker T. Jones en Rita Coolidge, dat was de dame die je op de achtergrond mee hoorde zingen. En ik ben even gaan kijken op Google en Booker T. Jones, dat staat eigenlijk voor Booker Taliaferro Jones. Dat was een Amerikaanse muzikant. Dus de T die staat eigenlijk nog voor een van zijn voornamen. Taliaferro. Ja, zo noemt die persoon. Maar geef mij maar gewoon Booker T. Dat is veel makkelijker om uit te spreken. We gaan naar Nederland. En toen hadden deze heren ook weer een groot succes. Ik dacht dat het internationaal artiesten waren, maar nee, ze kwamen uit Nederland. Ik heb het over de Blue Diamonds. En hier zijn ze met Cathy's Clown.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
5: Dan zit er niks aan de soep, hè?
4: Wat, hè?
5: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
4: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
5: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
6: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen. Zoals deze brandweerman Thijs de Griezen.
10: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook. En hij staat de hectiek rond. De helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
9: Ook in ons land is er schade door natuurbranden. Verschillende branden in de provincie Namen hebben meerdere hectare bos verwoest. Dat melden de brandweerdiensten. Er wordt onder meer helikopters ingezet om het vuur te bestrijden. Blussen zal nog dagen in beslag nemen. In Stavelot in de provincie Luik is gisteren een paraglider om het leven gekomen. Dat meldt de Franstalige krant Sud-Info en wordt bevestigd door het parket. Het slachtoffer is een man die in de buurt woonde. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. En een nieuwe naam op de werelderfgoedlijst van de UNESCO, de stranden van Normandië. Die speelden een belangrijke rol aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Op die dag landden daar de geallieerde soldaten om Europa te bevrijden van Nazi-Duitsland. Jaarlijks komen miljoenen mensen naar de stranden om de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
11: En dan nu Music Maestro met Eddie van Dessel. Heerlijk.
12: Inderdaad, van harte welkom in ons tweede gedeelte van ons programma Music Maestro Please met ondergetekende Eddie van Dessel. Mocht u net bijkomen, dan heet ik u van harte welkom in ons tweede gedeelte. En ook zoals ons vorige uurtje moet je niet bellen of verzoekjes indienen via de social media, want we zijn niet aanwezig. Nee, het is een opgenomen programma. Al wat je moet doen is gewoon blijven luisteren naar deze muzikale frequentie en ik zorg wel voor de juiste sfeer met aangepaste muziek, zoals anderen. Wat heb ik allemaal klaarstaan? Paul Anka, Catharina Valente, Jay and the Americans, Grant and Foresight, Bart Kael, Barbara Dix, Elvis Presley, Patsy Cline, Chuck Berry, Volumia, Cliff Richard en ga zo maar door. Dus we gaan er meteen in vliegen met Paul Anka, Love Me Warm en Tender. En dan gaan we luisteren naar Caterina Valente. Goed zo, we gaan eraan beginnen.

Spiel nog einmal für mich Habanero, dat zong Katharina Valente. En we begonnen ons programma met Paul Anka en Love Me Warm en Tender. We gaan nu luisteren naar Jay and the Americans, Cara Mia. Dan hebben we een medley klaarstaan, een Grant and Forsythe, die gaan dat voor jullie brengen. En dan gaan we eventjes luisteren naar Bart Kajal. Dat is lang geleden dat ik die nog gedraaid heb in mijn programma. En ik heb Bart Kajal bij met het liedje Heb je een vuurtje voor mij? Maar zoals gezegd, gaan we eerst luisteren naar Jay and the Americans, Cara Mia, My.

Ziezo, dat waren er drie achter elkaar. Hè. U hoorde Bart Keil en Heb je een vuurtje voor mij? En daarvoor hadden we een mooie country medley gebracht door Grant en Forsythe. En we begonnen inderdaad met Jay and the Americans. De volgende, dat is ook eentje uit eigen landje. Ik heb het over Barbara Dix. En ik ben zeker dat het een heel mooi nummer is dat jullie allemaal zullen waarderen of appreciëren. Ik heb het over iemand als jij. Dan gaan we het tempo een klein beetje, nou een klein beetje zou ik niet zeggen, we gaan het tempo een stevig verhogen. En dat gaan we samen doen met The King, Elvis Presley en Jailhouse Rock. Maar eerst gaan we luisteren naar Barbara Dex, Iemand als jij. Een heel mooi nummer. MUZIEK

Helemaal tot het einde uit de gelijknamige film Jailhouse Rock. Dit was natuurlijk Elvis Presley, the king of rock and roll. En na de inspanning komt zoals altijd bij Van Dessel de ontspanning. En daar gaat Patsy Cline voor zorgen, want zij brengt nu voor jullie het geweldige mooie She's Got You.

En heb je het nummer nog een keer gekend? Inderdaad, het was afscheid van de formatie Volumia, die vooral in de jaren 90 en begin 2000 heel actief waren met als liedzanger Xander de Buissonnier, en het was degene die aan het horen zingen was. Dan hebben we ervoor nog eventjes Patsy Cline en She's Got You. We gaan het tempo weer een klein beetje, nog niet te snel, een klein beetje versnellen. En dat gaan we samen doen met Cliff Richard. En hij brengt voor jullie Living Doll. En als we dan toch aan het gaan zijn, wel, dan gaan we het tempo gewoon 180 graden naar mogen doen. Want dan gaan we met Chuck Berry een goede rock'n'roll kunnen dansen op het enige en echte Johnny B. Good. Maar zoals gezegd, eerst luisteren we naar Cliff Richard en zijn Living Doll.

Ook weer onvergetelijke muziek, hè. En daar was Chuck Berry verantwoordelijk voor met deze Johnny B. Good. Een goeie stevige rock'n'roll. Het kan nooit geen kwaad op de zondagavond. We gaan eventjes naar Will Andy luisteren. En hij heeft het over een zekere Marie. MUZIEK

Eigenlijk wel een grappige titel, hè, want hij zingt in het Engels deze Will en de titel is gewoon Mary, Do, Open. En Do is D-O geschreven, niet D-O-E. Mary, Do, Open. Will and die. Ja, goeie muziekje. Winston Francis, die gaat ook goeie muziek brengen. Blue Moon, ook weer een hele rustige.

Dat was de versie van Winston Francis en de titel was natuurlijk Blue Moon. We gaan eens twee artiesten op u loslaten. Een artiest uit Nederland en een artiest uit Vlaanderen. Ik heb het over Lauralien, samenwerking met Frans Bauer. En ze brengen speciaal voor jullie aan de andere kant daar van de radio het nummer Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Ik ben eens benieuwd wat dat gaat geven. Ja.

0: Ja, dat krijg je dus hè, als je de slagerkoning en de slagerkoningin tezamen op plaats zet. Hè, en dan krijg je dit nummertje. Al duurt de nacht tot morgen vroeg. Dat was natuurlijk Lauralien, samenwerking met Frans Bauer uit Nederland. Even kijken. Ja, ik heb nog een kleine 10 minuten te gaan, denk ik, volgens mijn computerklokje. Dus zeker nog 1, 2 vocalen heb je van mij nog te goed. En eentje ervan, wel, dat is de deze.
1: Make it mine. Make it mine.

Dat waren de stemmetjes van de Four Aces met de Three Coins in the Fountain single, inderdaad. Ik heb eventjes gekeken op mijn playlists van de voorbije weken en ik heb gemerkt dat ik dit nummertje niet meer gedraaid heb sinds weken, zelfs maanden. Dus ik dacht bij mezelf, vandaag ga ik de verandering inbrengen. Ik heb het over Mama's Jasje. Weet je wel, met de Peter, als de dag van toen, wel, dat ga ik nu starten.

zong Mama's Jasje. Onze laatste vocale die is geprogrammeerd en ik ga meteen afscheid nemen, want ik denk dat ik geen tijd meer zal hebben tot na dit nummertje. Bedankt om te luisteren. Volgende week ben ik er terug, maar dan weer nog altijd ene keer op band. Dus man, gewoon blijven luisteren, zou ik zeggen. En het laatste nummertje, die eer is voor Barbara Streisand en Céline Dion, ook weer een duo. En ze brengen voor jullie het nummer Tell Him. Maak er nog een fijne zondagavond van. Dit was Eddie van Dessel. Tot volgende week. De groetjes. Bye bye.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, journaliste Tessa Rens.
3: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn, in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
2: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen. Dat is de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En op het Belgisch kampioenschap atletiek in Leuven heeft Nafi Thiam opgegeven in de finale van de 100 meter horde. Nadat ze een horde had aangetikt, verloor ze het evenwicht. Thiam beleeft voorlopig nog niet haar beste seizoen, maar ze zegt dat ze zich wel steeds beter voelt. Of ze in augustus zal deelnemen aan het EK7-kamp, heeft ze nog niet beslist. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.

muziekdoos. Ambachtelijke muziek, gemokt met olie van geperste muzieknoten. Presentatie Achilleke, de stoutste kabouter van Radio Minerva. Originele ronde platen, die ik één voor één en schoon aan elkaar draai. Kwestie van het boeltje verstaanbaar te houden.

De muziekdoos. Muziek van in de tijd dat de beestjes nog konden spreken en de vogeltjes nog vragen konden rondfladderen zonder met hun bekje tegen een hoogspanningsmast te knotsen. Muziek van in de tijd dat wij nog dansten met minstens één voet op de grond en dat een tegelplaat het ideale moment was om een ferme knuffelpartij te organiseren.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de muziekdoos op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Ik tel af naar 3 uur vannacht. Het ideale moment om af te koelen. Stoelken op terras, voetjes in een badje water, wat ijsblokjes erin. Ik heb een aangepast muziekje. 3 o'clock in the morning van Bert Kempfert.

3 o'clock in the morning van Bert Kempfert. Dat is het ideaal moment, zijn draaiuren s'nachts, voor wat verkoling te zoeken. En als je dan zo een uurken of twee zit, tegen 5 uur, worden de ptw'tjes wakker. Beginnen de vuiltjes te fluiten. En dan begin ik van contentement, begin ik mij te fluiten. Mexican Whistler van Roger Whittaker.

Mexican Whistler van Roger Whittaker. Ja, als het zo extreem weer is, lopen er weinig mensen met een smile op hun gezichten. Alhoewel, ik heb in het Minerva-archief een paar gasten gevangen, daar mag je buiten wat hij wilt, die blijven lachen. De nieuwe optimist van de Strangers.

There's a rainbow round my shoulder van Frankie Lane. Ja, ze zeggen een king eraan, het is rap gevuld. Maar dat van een man, dat vraagt ook niet veel tijd om te vullen. Ik heb er nog een, Dream Lover van Bobby Darin.

San Bernardino van Christie. Nou heb ik een ideaal plaat voor in het parlement te draaien. Cock Robin, thought you were on my side.

You were on my mind van Crispian St. Peters. Ik heb nog een kaskroker van formaat. Heartbeat van Buddy Holly.

Heartbeat van Buddy Holly. Ja, met die hittegolf dat er weer aankomt, moet ik op mijn lichaampje passen. Maar ik heb mijn verzorgen genomen. Ik heb mijn draaiziet buiten gegooid en ik heb een relax besteld. Die leveren ze morgen. Die kan ik juist in mijn diepvries schuiven, durken dicht en laat een bulm opdraaien. Ik kon niet zitten puffen, hè. Walk on by van Dionne Warwick.

I'll just walk on by van Margie Singleton. Ja, dat die het weer, ik word daar aan betaald van, dan zou ik de muren opkruipen. En dan moet ik altijd aan dat leken denken van Dusty Springfield. I just don't know what to do with myself.

Jij laat de zon weer schijnen van Frans Bauer. Ja, het was na vandaag een beetje frisser. Maar liefke, die lag zo wat te bibberen op de zetel. Ik zeg, heer Maske, ik heb door draai vleesje zuiver geleid. Zeg, als je nou nog kaal bent, dan stijg de chauffage even zon, hè. Speciaal verhaal. Just for you, van Mixed Emotions.

Please Stay van Jackie James. Ja, ik zou het wel appreciëren dat je nog een uur blijft luisteren, want anders krijg ik verlatingsangst. Om het liefst een beetje muzikaal te omkaderen, heb ik een aangepast muziekje. Eve of Destruction van Barry Maguire.

0: In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, journaliste Tessa Rens.
1: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn, in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
0: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. En een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
2: Ongelooflijk hoe dat dan uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gegrepen werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
0: Het eindklassement lag al vast. Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig. Maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de muziekdoos op Radio Minerva. If I only had time. Ik kon straks de tijd van mijn leven hebben. Ze verwachten een zwaar regenboog. Dus terwijl ik naar mijn eigen programma en gebrabbel zit te luisteren, begon ik op de rand van het veldpad staan. Dan hoop ik dat een halve gare met zijn auto door de goud draait en mij bespat met een golf van 2 meter. Van mij amuseren. Door onzijde, het grootste genot, dat zit in de kleinste details. En als ik dan opgedroogd ben van de nacht, dan draai ik het leken Schön war die Zeit van Roger Whittaker.

Een full searcher's eye van Elvis Presley. Ja, er zijn mannen die het heel moeilijk hebben. Pak naar Chris Norman. Die kan zijn vrouw niet de baas. No arms can ever hold you. Ik wou dat ik een vleeg was. En dat ik in die slopkamer eens kon rondfladderen. Moment dat die alle twee opgewonden zijn. Dan moet er spannend om toe gaan.

Meer geluk van Nicole en Hugo. Ja, als je zo extreme gevoelens hebt, kun je die best muzikaal omlijsten. Dat komt heel romantisch en geloofwaardig over. Demis Roussos, My Only Fascination.

Santa Maria van Bob Binney. Als je dat niet schoon vindt, dan weet ik niet meer wat ik moet draaien. Hè? Pas op, ik zal nog eens een poging doen. Wonderful Life van de Dream Lovers.

Water en vuur van Rob de Nijs. En dan zitten we niet eens in de categorie aanstekelijke muziek. Ik heb er nog eentje. In de rubriek Schatten op Zolder. Honey van Bobby Goldsboro.

The Fool van Gilbert Montagnier. Nou, hij werd een programma vol schoon plotjes. Tien oud ander. Helen Shapiro, You Don't Know.

Lost in France van Bonnie Tyler. Lieve meisjes, sterke jongens, daarmee zetten we een punt achter het programma. Nog veel luisterplezier met alle programma's van alle collega's. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren en tot woensdagavond 10 uur voor de Nachtwacht.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk van Berlijn. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Na de brand in Schaarbeek vannacht zijn nog altijd 2 gewonden in levensgevaar. Dat meldt het parket van Brussel. Er vielen 2 doden en 8 gewonden. Journaliste Katrien Salens.
3: Ik hoor dat intussen 6 van de 8 gewonden wel het ziekenhuis hebben kunnen verlaten. Behalve de 2 gewonden die er het ergst aan toe waren. Dat gaat om 2 kinderen, 2 zusjes hoor ik. Hun mama is trouwens bij de brand om het leven gekomen, net als hun oudste zusje.
2: De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het parket voert een onderzoek. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
4: Ongelooflijk hoe dat het uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
2: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Zetstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. 3 ruimtevaarders zijn na enkele maanden in het internationaal ruimtestation ISS teruggekeerd naar de aarde. Het gaat om 1 astronaut, een Amerikaan dus, en 2 cosmonauten, Russische ruimtevaarders. Ondanks de geopolitieke spanningen blijven Rusland en de VS samenwerken in het ISS. De 3 stellen het goed, maar ondergaan wel een medische check. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bosbranden in de streek rond Bordeaux in Frankrijk hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij wil ook in de toekomst sterk presteren in de grote rondes.
3: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
2: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
4: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
2: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
5: Give the best you've got to give now. Charge. Live the way you'd like to live now. Charge. Open up a brand new scene. Wow. Charge.
6: De platenkast Late Night. Een programma van Leo Duurzaartuin.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben vier gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
3: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zien we wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
2: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
4: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
2: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.